0: Hello and welcome to Frues med hopning. Ek si Diane. Ek si vrou dat vi vare kjenne taupsene med di omredio. Ek hop du has ne gode vek gehad. Joyce es van dog vare med mi taup, en sy vart ansaie van vart vi rede vela.
1: Van du nu ans harsje desk, den vel ek di as ans vriend ook begreise. Ek fang an met ne vrou. Dona Dina Tjinge, am a fijn taup spelen? Dit is wat ook met een poor Tjinge passeert. Dat kleine mejaaltje de Susie, dat er speelhond, ne geschicht vertalen. Den leidt al geries en verkomen, wils met den hond ze al zo zeer gespeeld. Zij nam dat hondje jeder nacht met er taup en baard. Er ellere broeder Johnny speelt bezit er, en met eenmaal jankert arm dat hondje. Zo tekt hij Susie dat was en noem dat ene aak nen. Zij kon hem niet ophalen, hij weer sterker en gerater als zij. Zij zat de bloos en hield.
0: Nu zei mij, woe weer de mama, wat deed hij?
1: O, zij mij ook Johnny dat hondje teruggeven. Zij deed aber ook met hem reden, waarom dat arrest weer. Zij vroeg hem, waar ging die dat, als de grote jongens die een eten was nam en een schaal? Zij ziet, hij zal zijn zuster beschützen, niet weidauwen.
0: Dat is een beet zoals wat en een schaal voorken passeren kan. Op Engels wordt dat bullying genaamd. Dit baaste plottische woord, wat we daarvoor gevangen hebben, wat dat beschreven deed, is ongerieplastigheid. Dat is te omstandelijk om waar te zeggen. Dan wou ik even van bullying reden. Dat passiert te vele kinderen, aber ook nog te grote mensen. Wie meinen nicht, wann mensen zich strijden oder krijgen? Dat is, wann einer de sterker is en anderen ongeriepen deed. En wel de weidauwen

0: Dankeschön, Carol. Wat jij wie van deze geschicht behouden en leren? Waarom wir David door in die heil?
1: Hij deed zich versterken, taupt met zijn mannen en den chenik en zijn soldaten.
0: Waar moet de zich gefeld hebben als de chenik zelfs door met eenmaal nand kom? Nu de grote vraag, wat deed David als de chenik zo dicht bij hem weer?
1: Hij deed in bed van Saul zijn kleid afschneiden. Hij voelt zich nog zo goed schuldig wie Saul, wie van God gesalbt. En dan roept David Saul en wijst hem dat hij weer zo dicht bij hem gewast en had hem kunt terugtolen. En wat deed Saul dan?
0: Hij roert, hij zag aan waarom hij David behandeld had.
2: Later wordt Saul toch waar afgenstig en zegt waar aan David. Du hast noch ein Gedicht oder Psalm, wo David schreibt, als er sich in der Heil verstürk. Das ist, was er davon schreibt. Psalm 142, Vers 1 bis 4. Ich schrie aus vollem Hals num Herrn. Ich schrie num Herrn am Gnod. Ich lei an meine Klage fair. Fair am red ich auch von all meine Troubles. Als mijn jeest de los niet meer drogen kan, dan wist du aan mijn weg. Op den weg, den ik go, hebben zij heimlich schlingen gelacht. Tjitsch aan mijn rechte ziet en zei, du hast China, die zich aan mij tjammert. Ik ving China toflog, du hast China, die zich mij aanneemt. Vul wie ons niet kracht zo manchmal. So is wann wie ganz allein sind, China ja vor dram oder versteht uns. Bei se Menschen tjane schienbar daune wat sei wälle. Aber dann tja wie daune wat David deid. Gott anraupe, arm an se Trouble seie. Hier ist dort Ewe von dem Psalm 142, Vers 6 bis 8. Ich schrie, o Herr, dat du mir hier sollst, und sei, du bist meine Toflucht, du bist alles, wat ik in dit leven wil. Horch, wann ik schrie, wils ik sie in grote nood. Rad mi van meine Verfolger, wils de zijn to stork van mi. Bring meine Seil uit dem Gefängnis, dat ik die nomen loven kon. Dan worden de gerechte zich aan mi sammelen, wann ze zijn wogout, du to mi best.
1: Wir kennen auch so aus David Gott vertrauen, dass er die Sache vor drei Stahle. Er reckt uns viel und er leistet, wenn wir uns ab Arm verloren. Er hält ab der Gerechtigkeit. Also das Beste ist, wenn wir Gott loten, mit den Menschen vor dich wurden, was uns alles zu tun haben. Weil wir Gott loten uns bestohlen, die Wahrheit rüberbringen, wann andere über uns gelogen haben.
0: Dort jaft mi Maut. Ich brauch mi nicht proben zu rechnen. Ich kann mi ab Gott seine Verheitungen verloten. Wills ich weit hei, weit die Wahrheit. In Wirklichkeit ist dort, wo dort dorab ankämmt. Wat denkt Gott von uns?
1: Wann dort so wichtig ist, wer Gott ist, en wat hij denkt, wil wie hem dan niet beter tjane leren? Ik moet immer staunen hoe David God zo wonderbaar beschreven en loven deed in de Psalm 145. Daan, wil wie die nu maar taup verlezen? Ik wil ontvangen. De haar is vol genood en medleid.
0: De haar is allem goud. En zijn metlied reikt even alles wat hij gemaakt heeft.
1: Al die woorden, o haar, worden die danken. Al die heilje worden die loven.
0: De woorden van die heerlijkheid, kleinigrijk en van die gewalt reden.
1: Zodat alle mensen van die gewaltje woordje en die heerlijke pracht en die kleinigrijk weten.
0: Dien rek is een eeuwig rek, en dien heerschaft heet niemals ab den harn tjavi ons verloten.
1: De haar held al de apreist, de doa faule, en recht de unje je drekte ap.
0: Allemans uge tjekje nu die, en du jast aan te rechte tiet eten.
1: Du merkst dine hand op en foudasch alles wat leeft, dat ze zout en vreed zend.
0: De haar es in al zine weeën je recht, en truhartig leeftolig te alles wat hij je mocht heeft.
1: Hij is al die no on, die am onroepen, al die am in waarheid onroepen.
0: Hij stelt die tevreden die am vechten. Hij hiert van ze schrieën en hoopt aan.
1: De haar werkt over al die am goud zend, over de godloze wat hij alle aanbrengen.
0: Ik wil den Herrn loven. Lot alles wat odem haft, Emma en Ivy zien in heiligen Nome loven.
1: Mijn vriend, wie willen voor die beden, dat die weite worst voor zeer God die leven deed, en wel veel hij voor die doen wil. Hij wil jern hebben, dat die maat aan met die ganse hart worst vertrouwen. Wanneer dat zo bij die is, dan worst die ook willen zingen en am loven.
0: Onze tijd is am. Wist du ans welle weite lote dat du nu ans hortje deist? Wie würde dat sehr veel regnen? Am eng van dit program wordt Joyce die ihre Adresse geven en ihr Phone-Nummer. Adai, en de haar met die.

Dit is dat raadste en dat eerste gebod. En dat tweede is door met iedereen. Du zalst die nobe zo leef haar als die zelfst. On deze twee geboden hangt dat gans het gezaad ook de profeten. Dit stemt ook met wat wie in 1 Johannes 4, 9 bij 11 de vers vingen. Hierin is God zijn leven ans je en even je op en boord. Dat God zijn eens je zin in deze wereld en in schikt, zodat wie derg aan leven kunnen. Hierin is leven niet dat wie God leef houden, maar dat hij ans leef houdt en schikt zijn zin aan zijn zinde weg te nemen. Leeste vriend, wanneer God ons zo geleefd heeft, zullen we ons ook ondereinander leef hebben. Dat Oude Testament maakt dat ook klaar dat God Israël erwele deed, niet wil ze beter weren als andere, maar dat hij zijn leven op aan je zaad houdt. Dat is wat God ook voor ons gedaan heeft. Alle mensen zijn in die zin geboren en alle mensen hebben gezindigd. God heeft zijn leven niet teruggeholen. Als wij in onze zinde waren, bewees hij zijn leven. En hoe deed hij dat? Nou, hij deed dat als de Heer Jezus in deze wereld ingeschikt wordt en onze zinde op zichzelf neemt. Dit wordt in zijn Rema, dat 5e kapitel, en de 6e bij 8e vers beschreven. Dan als wij nog zwak waren, te rechte tijd, sterf Christus voor de godloze. Dan kom, wordt irgendwer sterven voor een gerechte man. Wann vielleicht ook voor een goede man, wer zich nog mocht wagen te sterven, aber Gott bewies zijn leven aan zijn eigen eeuwen en dem, dat wils wie nog zinde waren, sterf Christus voor ons. En nu, wer immer aan dem Herr Jezus leeft en arm als heiland aanneemt, haft dat eeuwig leven. Gott haft zijn leven en jeder geslacht je op en boord. Nu Hosea, dat 3e kapitel, de eerste 5 vers. Dan zei de Herr Gott to me, go weiter, wies deine Frau, dat ihr Mann erleef haft, wann sie ook ne Hohe is, jrozo als de Herr, de Israel zins, leef haft, wann sie sich ook te andere jette, gedreht ha en ihre Resinekuke leef ha. Also kauft ik haar voor mij zelfst voor 15 bieter selber, en 1,5 moot jorst. Dan zei ik to haar, du zalst van een lange tijd met mij blijven, du zalst nicht ne hoe zijn, en du zalst nicht een andere man hebben, en zo wou ik ook voor die zijn. Dan dat Israël volk wordt van een lange tijd ohne een chenig zijn, en ohne chenig zins, en ohne een irgendein opfer en chenig standers, en chain effort oder teraphim. En nog hier zullen de Israël zins terugkomen, dem Herr Gott er Gott te zeken, en dooft er chenig, en ook zien goats en de laatste dag, en worden met cetera, no dem Herr komen. Hier wordt ons dat laatste kapitel van Hosea zijn familie vertaald. Gott brukt dat waarde Israël te bewijzen, hoe zeer hij aan leef heeft. Dat zien zo dat Gomer had zichzelf als een sklaaf to hoererie verkauft. Hosea kauft ertrigen moet zeggen dat ze niet waren naar andere mannen gaan worden. Dat wie een zeer diepe leef die hij voor Gomer had. Maar God heeft een geratere leef voor Israël bewezen. God heeft nu ook een zeer grote leef te ons bewezen. Hosea told 15 bieter zelf en 1,5 moot jost. Zijn vrouw trekt de tjepen. De Heer Jezus geeft zijn leven aan, zodat hij ons voor zichzelf schepen kon. Hast u hem daarvoor gedankt? Zoals wie voor Heer Jezene ha, Israël is nu nog maar de nationen verstreed. Mieren zijn in haar land, maar zij haar geenig, en zij haar ook niet een tempel of een priester. Als de nation had ze de Heer Jezus afgezegd. Veel zijn in ongeloven terug naar haar land gegonen. De Heer God heeft gezegd dat door een tijd komen wordt, waar ze dem Heer God zeker worden. De Heer Jezus is dooft zien no komen, no dat vlees no, en de Israëlieten worden arm en de laatste dag aannemen. Hosea, dat 4e kapitel, de eerste 3 vers. Je Israël zins, harcht nu dem Heer God zijn woord, dan de Heer God heeft een strijd tegen de inwoner im land. Dan door is geen waarheid, geen erbarmen en geen erkentenis van God en dit land.
Dich liege en schwere en marten stelen, en dich hure reformieren, en bloot schiet aan bloot. Daarom deed dit land treuren, en alle die daar wonen smachten met die tieren op een stab, en die vegel en de luft, sogar die vers om zee, worden weggenomen. De Heer had een zaak voor de Israëlieten te brengen, door wie geen woorden, geen erbormen, geen erkentenis te vingen. Dech de geboten die God aan dech Moses gegeeft had, hadden ze het woord God van aan verlangd. God had zo'n van aan bestemd, wil ze een heilige God is die vol erbormen is voor alle mensen, en ze zullen dat bewijzen. God wordt zien gezegd, jij en zo'n stalen, die Godlosigheid drieven worden. Deze vers wijzen ons dat de Israëlieten en Hosea zijn dag deze geboten gebroken hadden. Wanneer we terug naar dat tweede Mozeboek, dat 20e kapitel, gaan, dan zullen we daar lezen wat die 10 geboten zijn. Mank andere geboten lezen we dit in de 12e tot 16e vers. Eert jun vader en moeder, zodat jun dag in land verlengd worden zijn, die de Heer jun God jun geven wordt. Du zalst nicht doodmaken, du zalst nicht de Ehe breken, du zalst nicht stelen, du zalst nicht falsche Zeichnis geven gegen din Noba. Ze waren Gott zijn uiterwählte Volk, aber ze waren weit weggegangen van Gott en hadden zijn Gebote gebroken. Durch die Gebote wil Gott bewijzen wat zijn Wille wäre voor mensen. En dat Nieuwe Testament wordt ons gezegd, dat de Gebote kämen, zodat mensen zien kunnen, wo zendlich ze waren, en aan nog Gott zijn genoot brengen. Jesus Christus is voor alle mensen gestorven en heeft voor alle zonde betaald. We kunnen niet zelig worden wanneer we proberen de geboten te houden. Dat, mijn vriend, is niet mogelijk. Wanneer een mens een van de geboten niet voor zich brengen kan, dan is hij voor alles schuldig. Dat christelijke leven is niet geboten houden. Dat is in den geloven wandelen. We zullen in de heilige Jezus zijn kracht wandelen. Dat wordt zich in alle kruisen van ons leven bewijzen. Een goed voorbeeld maakt Christus zijn is vielleicht niet zo schwer, maar voor hem en de familie in Noberschaft te leven, is voor een andere zaak. Maar dat zal niet zo zijn. We kunnen in alle omstand voor Christus leven en zijn willen doen. En onze eigen kracht, waar we dat niet voor zich brengen. Maar in de heilige Jezus zijn kracht, is dat mogelijk? Eerstens moet we zeggen maken dat we waar de geboren zijn. Zonder die waar de geboren zijn, haak ook de heilige Geest. Rema 8, 9 zegt, maar je bent niet in vlees, je bent in Geest. Zend hem al de Geest en je woont. Maar wanneer iemand Christus zijn Geest niet heeft, die heert hem niet aan. We moeten ons de Geest aangeven, zodat hij en ons regeren kan. Hij wordt ons leven zo in ordening brengen, dat we in God zijn weg wandelen kennen. Rema, dat 8e kapitel, 3e en 4e vers, zei, dan wordt hem je zaad aanmelig weer, en dem dat het zwak weer dekt het vlees, dat heeft God zelfs gedaan, dekt dem dat hij zijn zin en zindelijkheid mensheid gestalt, schekt en verzind, en doordekt die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het je zaad verlangt, mocht een ons erveld worden, die we nu niet om vlees wandelen, maar om Geest. Dech de heilige Geest, die ons geeft wordt en die nieuwe geboort, zullen we de gerechtigheid van dat gezaad ervellen. Een mens, die werkelijk waar de geboren is, wordt gerechtigheid en zijn leven bewijzen.

0: Nu, vi kommer till nu Hoseas in i skikt. En vi ser att Gud använder oss en bispel brukt. Hosea gick en kaft sina fru trygg från slaveri. Ze vart hangestalt als Hosea sine fru en als de mutter to ere tjenge. Zoviet als wie weten, jenk ze nicht meer van er man weich. Durch deze ervaring had God ne boodschap voor zijn volk. Zo'n leef bewiesen wie een beeld van Hosea God zijn volk, Israël, leef had. God zei dat hij had zijn volk zeer leef, wanneer ze zich ook hadden handgegeven tot Jetta. God zei ook dat wil ze van hem weich gegonnen werden, worden ze van een lange tijd ohne een chenig en ohne een tempel en opverzenen. Nu, wie weet dat de Heer Jezus alles erveld heeft. Aber de Israeliten nemen dat niet aan. Die zijn al lang ohne een chenig gewaast en worden nog langer zo zennen. Wo lang weet wie niet. Door wordt op een tijd komen, wann God zijn volk Israël bezieken wordt. To die tijd wordt de Heer Jezus als er chenig komen. Zij worden terug naar een land gebracht worden en zij worden door een vrede en een zekerheid wonen. Wie weet dat Israëlieten moesten voor ihre zin gestroofd worden. God had aan je gezegd dat wanneer ze gehoorzaam worden zijn, dan worden ze in een land blijven kennen. Wanneer ze niet worden gehoorzaam zijn, dan worden ze van een land weggenomen worden. Kort nadem dat Hosea deze boodschap gegeven had, worden die mensen gevangen genomen. Veel worden doodgemaakt en anderen worden naar een vreemd land genomen. Daar is no fall, wanneer mensen zich je in God stalen en in ihre zinde leven. Daar is ook nog zo in onze tijd. De apostel Paulus heeft een goed woord voor ons in Galater 6, de 7e en 10e vers. Laat je niet verleiden, God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook ernte. Dan wie immer tot zijn eigen vlees zegt, wordt van vlees dat verdorbenis ernte. En die tom juist zegt, wordt van dem juist dat eeuwig leven ernte. En wel wie niet moedloos worden goeds te doen, dan te reichte tijd waar wie ernte, wanneer wie niet opgeven. Daarom, zoals wie de gelegenheid ha, wel wie goed het doen aan alle mensen, maar besonders aan den, die tot de geloofs familie je heren. God vergeef de Israëlieten die aan hem geleefden, maar de zenden die ze gedaan hadden, brachten de ernte. Voor den meen dat ze mag de nationen verstreed worden zijn. Voor ons nu kan dat meenen dat wie God zijn zegen niet worden hebben, oder dat ons schwierigheden mochten gebracht worden. God vergeef de zin die bekend is, maar dat heeft volken een noodval die we uitholen moeten. Also, we moeten door te zien dat de Heilige Geest immer in ons leven regeren kan. Daar wordt voor ons ook een tijd komen, wanneer geen zin of verzekering, of nood, of krankheid, of dood wordt zijn. Dat, mijn vriend, wordt een werkelijkheid zijn, wanneer de Heer Jezus voor ons komen wordt en ons naar zijn hemel nemen wordt. Dat wordt heerlijk zijn.
1: Nu de vierde bezaaste vers. Nu laat geen mens streven uit een ander mens schellen, dan jun volk is zo als mensen die met de priester streven. Doorwein word je een jan dag stalperen, de profeet wordt ook in een nacht stalperen, en ik word jun mutter vernichten. Mijn volk is vernicht, wil ze geen erkentnis ha. Wil ze erkentnis afgezegd ha ik jun ook afgezegd als een priester van mij, wil je dat je zaad van jun God vergeten ha, waar ik zo goor ik jun tjinge vergeten. Hier heeft God durch Hosea zijn entschluss wegen zijn volk Israël. We hebben veel gehoord van hoe God Hosea zijn familie brugge deed, Israël bekend te maken met hoe dat met de nation via. Nu wordt God tot Israël reden en aan verleiden wat met aan passeren wordt en waarom hij dat doen moet. Als de Israël en de Juden Chenichriks tot een eng en land gebracht worden, worden zij meer en meer godloos. Door weer een valse profeten die dat volk vertaalde, dat alles goed wordt zijn en dat ze niet van haar land worden weggenomen worden. De priester waren ook door met een gesloten. Zoals we al gezien hadden dat Israël chenig rekte tegen stormen, Har det tjent seg ikke det godt og det gattesverktig vi er, enn at folk trenger noe godt bringe kun. De priester de da engestalt var det, vi er ikke godt sine priester. Se leder at folk en avgattsdensten enn. De falske profeter, de gattløse priester, de første enn at land enn at folk vi er alle veredelt. Da vi er må venig de dem herdende. Sånne mennesker er gerechtighet vi ikke genug, Gott sein Urteil trägt der Hohler. Die Nation hat sich so gegen Gott gestalt, dass Gott sein Urteil gegen dort Volk nicht trägt Hohler können. Wann Hosea in dieser Farge deserviert von Gott schrift, ich war jene Mutter vernichte, dann haftet die Nation im Sinn. Aus der Assyrien Armee nach Samaria käm, wurde viel Menschen dort gemacht, und andere wurden nur ein fremdes Land genommen. Dort wird Gott sein Urteil, dass er ab dort Volk wegen ihrer Sünde bracht. So als wir seine Haar, und so als dort auch wieder vergestalt wird, wurde, Gott wird an die letzte Dor sein Volk Israel und Juda, alle 12 Stämme, Taub sammeln und Anträge nach ihr Land bringen. Die Sünde muss gestraft worden, und Israel hat sich lang gegen Gott gestalt. Gott ist gnädig und er ist geduldig. Aber der Champne Tiet war ein heiliger Gott, der Sünd in Abruhr strafen hat. Dort macht kein Unterschied ein Wohn geschlecht, dort macht seine. Die einzige Zuflucht ist der Herr, und alle, die noch am Kommen, haben Gnade und Vergebnis gefangen. So als dort ein Hosea seine Tiet wir, so als dort nu auch. Ein Hosea seine Tiet wir durch falsche Propheten und falsche Priester, die dort falsch von Gott weichleiden deden. So sind da auch Leider und Prediger nu, die nu nicht acht geben ab Gott sein Wort. Und dadurch leiden sie Menschen weich von dem Herr und seiner Radung. Da ist bloß ein Weich, wo Menschen mit Gott können erreicht sein. Und dort ist durch dem Herr Jesus. So als da für Israel und Juda ein Urteilsdag käme, so wird da auch für Menschen und Nationen ein Urteilsdag kommen. In Hosea sein Buch wird uns gesagt, dort die Menschen vernicht worden, willst dort keine Erkenntnis wir. So eine Erkenntnis käme von der Wir, die Gott durch seine Propheten zu den Menschen gebracht wurde. So eine Botschaft muss gelebt und angenommen worden. Dort ist fortan Erkenntnis geben wird, sehen wir. Und sie weten können, was Gott von an verlangt. Und wo sie von den Fiend können bewahrt worden. Aber wann dort aufgesagt wird, dann wird dort keine Erkenntnis. Und dort ist, worum sie vernicht wurde. Von wo kommt so eine Erkenntnis, dass Menschen nun nicht Brücke im Gericht kommen? Na, mein Freund, Gott sein Wort, sagt dort folgt für dem Herr als der Anfang von Weisheit und Erkenntnis. Gott hat uns sein Wort gegeben, dort ist die Bibel. Gott ist vorkommt von welch Sinne, zu hören, was Gott zu sagen hat. Was Gott gesagt hat und was er will hat, dort wie weite Seele, ist uns in der Bibel beschrieben. Wie müssen die Bibel lesen und horchen, nur was Gott da sagt. Wenn Menschen Gott nicht leben wollen, dann werden sie annehmen, was Menschen zu sagen haben. Gott weiß alles, was dort zu weten ist, Menschen tun es nicht. Menschen reden von, was sie sich selbst ausgedacht haben und was sie von anderen gehört haben. Wenn dort nicht von Gott kommt, dann wird dort ein Mensch nicht zu ihrer Richtigkeit bringen. Wenn Gott sagt, dass dort bloß ein Weich ist, der wohnt Menschen keine selig gemacht worden, dann macht wir dort annehmen oder ewig verloren gehen. Ab wort verlatst du die, zum selig worden? Ist dort ab deine gute Worte? Für Gott sind die so aus besudelte Kadre, mein Freund. Verlatst du die ab der Taufe, in ein Gelied und in eine Gemeinde sein? Dort wort nicht, die nicht taureke, oh nee. Der Herr Jesus sagt, ich sehe der Weich. Keiner kommt nun vor der Bude durch mich. Er hat für alle Sünde mit seinem Blut betont. Er ist vom Tod abgestorben. Ein Wort war der Träg nur diese Erde gekommen. Als Gott ihn von dem Tod zurückbracht, sieht er dadurch, dass er nichts anderes annehmen wird. Das ist, was der Apostel Peter in Apostelgeschichte 4, 12. Vers sagt. Und da ist auch in kein anderem Raden, das heißt in Jesus Christus, dann da es kein anderer Name unter dem Himmel mag Menschen gegeben, der ich wohnt wie keine selig wurde. Und in Johannes 1, 11, 13, steht dit geschreven, hij zijn nu dat zinje, aber zijn eigen mensen nemen hem niet aan. Aber al die hem aannemen, geeft hij dat recht Gott zijn zingen te heten, die niet van bloed en niet vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, aber van Gott geboren zijn. Roep dem Herr nu aan, lood hem en din leven aan. Hij wordt die raden. Mocht de Heer je rijkelijk zegenen.

0: Welkom te Nog Een Vrues met Hopning program. Ek sien Irma hier met Hilda Taub. Wie zijn daar mevrouw van wie met die ons vriend Taub komen hier om radio?
1: Ek sien ook hallo. Wou jij die dat van jou? Vals du die weetvol en aangenomen van anderen? Oder dat jij een deel? Carol, du fangs ons van de miaal te vertalen die een schworen dag had. Ek leef onze touwheren worden ook gleich die je schicht touwheren, nu dem wie een leidheren.

0: Jo, ek hier van deze miaal die Anita heet het uit. De jonge mensen en ere schuil willen voor 5 dog en een boy nog een vrijheid voeren. Er janka zaya met voeren, maar zij had bloos niet genoeg geld. Ere papa had al 8 maanden niet kon schoven. Zij had voor de laatste 6 maanden proefd genoeg geld te verdienen, maar dat weer nog Emma niet genoeg. En dan val er bij dat ere grootpapa had er een geldstekje geeft. Dat weer oud en gries en een beetje verborgen aan een kant. Zij had dat proefd erin te maken, maar had dat weggelegd en daarvan vergeten. Maar nu wird zij dat uit de doos uit nemen en zijn als dat eriënt in weert had. Zij vond dat schoot, wils dat weer een bijzonder geschenkje was. Maar zij kon bloos geen anderen weg zijn, waar zij wil genoeg geld hebben om nog deze vrijheid te voeren. Als zij een van de mialis dat weis, lacht hij bloos en zeed. Du deis die tijd verschwende, dat is je bloos oud en gries en wertloos. Als zij de vrouw im stuur dat wil verchepen, zeed hij, dat geldstek haft geen wert. Ik leef du was die bloos met de dotter schatje, dat du nicht was tjene met voor. Dat is oud, en aan de kant is dat verborgen. Als Anita dit al heerd, vangt ze zich aan te schemen en feilt verstaat. Ik weet dat zo schoot, dat moet ik treurig. Als de dag kwam dat zij dat geld moest aanbrengen, zeid ere leraren, geef me dat geldstek. Zij deed door aan rieve, wat dat een beet ontvangt te blenteren. Den namiddag nam de leraren Anita naar den bankia. Zij bezag zich dat geldstek en zei tot Anita, weetst wat, dit is een goldstek. Dat is veel meer geld weer als du was gebruikt om die vrijheid te betalen. Anita weer zeer overrascht en vroeg hem, wat kon dat zijn? Jeder einer heeft mir gezegd dat dat niet weet weer, wil dat je rentig en oud zag. En dan zei hij, jo, dat is zo, dat zit je eens en een beetje brokt. Wie weet niet wat met dat passiert is, of hoe dat je waast is. Maar wanneer dat ook niet blank zit, de wereld heeft zich niet geënderd. Dat is immer veel wereld je waast en wordt ook immer den wereld houden. Dat is nog zo goor meer wereld, wil dat oud is.
1: Wat ans dat zegt, als dat einer kan nicht einmal weite, wo wird voll wort es, bloß vom Gelot. Ich wünde auf diese Geschichte, die und die lebehaft denke je halpe. Du bist auch sehr wertvoll, aber vielleicht habe deine Eltern oder andere Menschen, die merkt wertlos feile. Habe andere, die vielleicht misshandelt? Du hast dort nicht verdient, aber dort ist je Warte, und vielleicht passiert dort noch einmal.
2: Oft irgendwer, die Maya mal gesagt, dat du nicht gut genug bist, nicht wichtig, nicht gewollt? Kann dat sein, dat du al lang befried bist, en die man sagt die, dat Heidi nicht Maya will, en haft die verloten?
1: Dort kann auch bei deiner Arbeit passieren, dat vielleicht dein Boss mit einmal sagt, dat du nicht sehr genug schaffen des. Wenn Menschen uns so behandeln, dat dat wei. En dat is ook niet recht. Wie fangen dan aan te geloven dat we ook beschädigd zijn, niet rein, zo te zeggen? Kon leicht dan worden dat we geloven dat we wertloos zijn en nutzlos. Als einer dat antwoord, fangen we aan zo te benemen.
2: Krijgt zo is dat, Hilde. Wanneer andere mensen ons merken schlecht feilen, dan worden we bald ook geloven dat we wertloos zijn. Dort keine Antwort achtet dat. Krieg so ist dort Goldsteck und Carol ihre Geschichte.
1: Wenn dit ist, wo du die von dir feilst, dann will ich die weiter lute. Dort du hast wird und don't wort andere von dir denken. Du ist bloß eine Person, wat krieg so ist als du. Du hast Gove und Talente, die Gott dir gegeben hat. Du hast viel der gemerkt. Du hast die Tosidie-Schuhe gefeilt, aber dort dat nicht dienen wirklichen wird andere.
2: Kun ik die nu in geheimnis zeggen? Die weidel, wat du erleeft hast, als körperlich oder in dine gefeile, habe die ne stärkere Person gemerkt. Du hast die überlebt. Du hast die schwere Tiere überstanden und dort hat viel zu deine Erfahrung im Leben zugedreht. Durch deine Weidel und Lieder ist was wertvolles in dir passiert. Du kannst nun andere